0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een grapje op de tennisbaan heeft Corentin Moutet een boete van maar liefst €45.000 opgeleverd. De tennisbond ATP straft de Fransman hard voor onsportief gedrag tijdens het gasttoernooi in Londen, waardoor hij bijna zijn volledige prijzengeld kwijtraakt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De situatie die ontstond na zijn gewonnen wedstrijd tegen Giovanni en Patsy Pericard. Tijdens het interview op de baan liet Moutet per ongeluk een Engels scheldwoord vallen. Toen de interviewer hem daarop corrigeerde en vertelde dat dat soort woorden niet zijn toegestaan, trok de tennisser zich daar weinig van aan. Hij herhaalde het woord vervolgens met opzet nog eens 6 keer. De interviewer besloot het gesprek daarop direct af te breken en bood haar verontschuldigingen aan het publiek. De financiële gevolgen zijn groot voor de nummer 36 van de wereld. De boete bedraagt $40.000. Met de overwinning in de eerste ronde verdiende hij $43.000. Maar door zijn uitschakeling in de tweede ronde blijft er na aftrek van de boete dus nauwelijks iets van dat prijzengeld over. Moutet laat het er overigens niet bij zitten en gaat in beroep tegen de beslissing van de tennisbond. Hij laat weten dat het allemaal als een grapje bedoeld was.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2008.
2: Hij is 21 jaar en 74 dagen oud. En wordt daarmee in de geschiedenis de allerjongste overwinnaar van een Formule 1 race. Bij Toro Rosso gaan ze uit hun pan. Eén minimaal foutje heeft hij vandaag gemaakt, maar hij is vandaag man geworden. Sebastian Vettel schrijft historie in Monza. Ik zeg Vettel wint de wedstrijd in Italië voor Toro Rosso. Een geweldig moment in de historie van Formule 1. Een geweldig moment in het lange leven van het team van Minardi. Schuine streep inmiddels Toro Rosso. Hij rijdt het hele veld hier naar kakkerzoek.
3: You have won the Italian Grand Prix.
4: I don't know what to say. I miss the word. Grazie mille.
1: Grand Prix Radio.

met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De WK-wedstrijd tussen Algerije en Argentinië die krijgt nog een staartje. De Algerijnse voetbalbond heeft namelijk een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA tegen scheidsrechter Shimon Marcignac. Het Afrikaanse land pikt de beslissing van de Poolse arbiter niet tijdens het duel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd tussen beide landen eindigde in een 3-0 overwinning voor titelhouder Argentinië, waarbij Lionel Messi de grote man was aan de kant van de Zuid-Amerikanen. Na afloop ging de aandacht echter vooral uit naar een moment in de eerste helft. Messi raakte de Algerijnse verdediger Mandy vol achter op zijn kuit met een tackle. En deze actie bleef onbestraft. Volgens de ingediende klacht verdiende de actie van Messi een rode kaart. Daarnaast wijst de Algerijnse voetbalbond op nog twee andere incidenten met een elleboog die ook tot een rode kaart hadden moeten leiden. Een van die elleboogstoten zou zijn uitgedeeld door Alexis McAllister. Algerije stelt dat deze drie incidenten glashelder waren en is ontevreden dat de VAR niet heeft ingegrepen tijdens de wedstrijd. De voetbalbond hoopt met de officiële klacht bij de FIFA gehoor te krijgen over het optreden van de arbitrage.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Nederlandse voetbalclubs ontvangen flinke bedragen van de FIFA voor het afstaan van hun spelers aan het wereldkampioenschap. In totaal zijn er 33 spelers uit de Eredivisie en 5 spelers uit de Keukenkampioendivisie actief op dit toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs betalen het salaris van de spelers door tijdens het toernooi, terwijl er een risico is op blessures. Om die reden heeft de FIFA het Club Benefit Program opgezet. Voor iedere speler op het eindtoernooi keert de Wereldvoetbalbond minimaal $5.000 uit. Daarbij maakt de bond geen onderscheid tussen clubs en niveau. De teller begon al te lopen tijdens de verplichte voorbereidingsperiode. De totale opbrengst is afhankelijk van de prestaties van het land van de speler. Zelfs als een land al na de groepsfase naar huis moet, schrijft de club per speler zo'n 2 ton bij. Mocht een speler de finale halen, dan kan het bedrag oplopen tot wel een €500.000 per speler. Landskampioen PSV is met 10 WK-gangers de absolute hofleverancier en mag rekenen op een miljoenenregen. Feyenoord volgt op de tweede plek en Ajax staat derde. Ook clubs op het tweede niveau en de kleinere eredivisieteams profiteren mee. Zo schrijven Telstar en FC Volendam mooie bedragen bij, terwijl PEC Zwolle dankzij 3 WK-gangers ruim 7 ton tegemoet kan zien.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: 2007.
1: En daardoor het gaatje naar Hamilton en Alonso. 17e is het nu weer. Hield je in dat langzame gedeelte, want kijk maar, daar zit Alonso op de start. Nu moet hij slim zijn. Let op. Hoe loopt hij door die bocht heen? Daar kiest hij al een iets ruimer spoor. Kijk, kijk, kijk, kijk. Hij weet dat hij misschien maar één kans krijgt. En die is misschien wel nu. Fernando Alonso richting de start van Lewis Hamilton. Gaat dit voor de leiding zijn? Jawel, Lewis Hamilton verdedigt Alonso aan de buitenkant. Hamilton blijft aan de binnenkant, dat doet hij slim. Maar houdt hij dat, houdt hij dat, houdt hij dat? Wie remt er als laatste? Even laat. Geweldig gevecht tussen die twee campanen van het team van McLaren. Maar Alonso komt er nog niet voorbij.
2: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De WK-selectie van het Nederlands elftal bevat dit toernooi een bijzonder duo. Brian Brobbey en Ryan Gravenberg, die ooit samen begonnen zijn in de jeugd onder 9 van Ajax, zijn door hun prestaties weer met elkaar herenigd op het hoogste niveau in Noord-Amerika. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spits van Sunderland en de middenvelder van Liverpool blikken op het WK samen terug op een gezamenlijke route. Gravenberg benadrukt dat hun sterke band al op 7-jarige leeftijd begon in de Amsterdamse jeugdopleiding. Inmiddels kijken de twee internationals met een professionele blik naar elkaars kwaliteiten voor dit eindtoernooi. Brobbey analyseert Gravenberg als een spelverdeler met een goede dieptepas en een gevaarlijk afstandsschot. Als de middenvelder scherp is, behoort hij volgens de spits tot de absolute top. Andersom is het spelpatroon tussen de twee al sinds hun 8e ongewijzigd. Gravenberg legt uit dat hij Brobbey destijds al opzocht als aanspeelpunt. Door de fysieke kracht van de spits, die zijn tegenstanders toen al goed kon afhouden, kon het team vaak direct doorvoetballen. Het is nu aan het duo om die automatisme van vroeger te laten zien op het allerhoogste niveau. Het Nederlands elftal vervolgt het WK-toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gedragen oranje shirt van aanvoerder Virgil van Dijk heeft bij een veiling een recordbedrag opgeleverd. Een Japanse bieder legde ruim €13.000 neer voor het tenue uit de WK-wedstrijd tegen Japan. Het gaat om het hoogste bedrag ooit voor een shirt van Van Dijk in het Nederlands elftal. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens mede-eigenaar Bob Zonderwijk van de website Match Worn Shirt, de website waar de shirts worden geveild, komt het recordbedrag door een combinatie van factoren. Het is het laatste WK voor de aanvoerder en hij scoorde in het duel tegen Japan, bovendien zijn allereerste WK-doelpunt ooit. De biedstrijd laaide flink op toen een Zuid-Koreaanse bieder en een Japanse concurrent elkaar dagenlang bleven overbieden. Uiteindelijk haakte de Zuid-Koreaan af bij een bod van €13.300. Ook de shirts van Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberg en Mickey van der Ven zijn populair. De bedragen voor deze tenues liepen op tot boven de €4.000. Het merendeel van de 25 oranje shirts gaat naar Nederlandse verzamelaars. De opbrengst van de Nederlandse shirts gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum. Bij de aftrap van de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden start direct een nieuwe veilingronde. Overigens worden er shirts van 18 landen geveild. Het absolute topbedrag is voor het shirt van de Amerikaanse aanvaller Christian Pulisic. Na de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Paraguay werd daar bijna €50.000 voor geboden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 1995.
2: En Hill op kop. Schumacher 2. Coulthard 3. Berger 4. Barrichello 5. Hakkinen 6. Irvine 7. 8 Herbert. 9 Mark Blundell. Als iedereen voor de eerste keer het stadion komt binnengieren hier in Hockenheim. Kijk eens naar die volle tribunes. Het vuurwerk wat afgestoken wordt. Maar helaas, helaas voor de Duitsers is het niet Schumacher die de koppositie heeft. Het is op dit moment deze man, Damon Hill, die een bliksemstart maakte. Oh, spin daar. Hill spint eraf. Damon Hill. De eerste bocht. Daarin vergooit Damon Hill zijn kansen. 1 ronde heeft de leidende positie van de Engelsman geduurd. Oh, wow, wow, wow, wow. Daar komt hij aan. Insturen. Er blokkeert niets. De achterkant van de wagen breekt uit. En Hill verliest hem in leidende positie. Komt hard in aanraking met de banden. En de Duitsers juichen.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ferrari hoopt tijdens de Grand Prix van Oostenrijk met een vernieuwde motor te rijden. De FIA moet de motor nog wel officieel goedkeuren. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari heeft de motor aangepast en maakt nu gebruik van een cilinderkop van speciaal staal. Hierdoor kan de temperatuur in de verbrandingskamer flink omhoog. In samenwerking met partner Shell is er een speciale nieuwe brandstof ontwikkeld die hierbij aansluit. Ferrari hoopt met deze aanpassing het gat naar de concurrent Mercedes te verkleinen. Het is nog wel onduidelijk hoeveel van de prestatiewinst precies door de nieuwe brandstof komt en hoeveel door de motorische updates. Naast de motorische vernieuwingen brengt het team met Maranello ook een tweede aerodynamische upgrade van het seizoen mee. Eerder zorgde een aerodynamische update er al voor dat Lewis Hamilton de race in Barcelona won. De auto had toen minder luchtweerstand, meer neerwaartse druk en ging beter om met bandenslijtage dan de concurrentie. Achter de schermen onderzoekt de Renstal ook nog een recente elektronische storing aan de auto van Charles Leclerc. Ja, Ferrari hoopt de strijd met klassementsleider Mercedes dus voor te kunnen gaan zetten. Het team kan in Oostenrijk echter ook een reactie verwachten van Red Bull, dat op het eigen circuit ook met een groot updatepakket komt.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een grapje op de tennisbaan heeft Corentin Moutet een boete van maar liefst €45.000 opgeleverd. De tennisbond ATP straft de Fransman hard voor onsportief gedrag tijdens het gasttoernooi in Londen, waardoor hij bijna zijn volledige prijzengeld kwijtraakt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De situatie die ontstond na zijn gewonnen wedstrijd tegen Giovanni en Patsy Pericard. Tijdens het interview op de baan liet Moutet per ongeluk een Engels scheldwoord vallen. Toen de interviewer hem daarop corrigeerde en vertelde dat dat soort woorden niet zijn toegestaan, trok de tennisser zich daar weinig van aan. Hij herhaalde het woord vervolgens met opzet nog eens 6 keer. De interviewer besloot het gesprek daarop direct af te breken en bood haar verontschuldigingen aan het publiek. De financiële gevolgen zijn groot voor de nummer 36 van de wereld. De boete bedraagt $40.000. Met de overwinning in de eerste ronde verdiende hij $43.000. Maar door zijn uitschakeling in de tweede ronde blijft er na aftrek van de boete dus nauwelijks iets van dat prijzengeld over. Moutet laat het er overigens niet bij zitten en gaat in beroep tegen de beslissing van de tennisbond. Hij laat weten dat het allemaal als een grapje bedoeld was.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2016.
2: Maar dan gaan we weer. Safety car in this lap. Poging 2. Kom, dan zitten we op wets. Oh! De volgende. Kadeng, kaboom, kanets. Het blijft maar gaan. In dit geval Kimi Räikkönen en Max Verstappen heeft daar superveel geluk volgens mij. Zo heeft Ferrari allebei de mannen al in de muur gehad. Ook op het rechte stuk. En dit versterkt natuurlijk niet de situatie dat het veilig genoeg is om te racen. En Kimi is aan de wedstrijd. Het is een tombola, hè? Wat een wedstrijd.
3: We need to stop the race. It doesn't work. How many people you want to crash? I nearly crashed into Kimi in the middle of the straight. Couldn't see anything.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De WK-wedstrijd tussen Algerije en Argentinië die krijgt nog een staartje. De Algerijnse voetbalbond heeft namelijk een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA tegen scheidsrechter Simon Marcignac. Het Afrikaanse land pikt de beslissing van de Poolse arbiter niet tijdens het duel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd tussen beide landen eindigde in een 3-0 overwinning voor titelhouder Argentinië, waarbij Lionel Messi de grote man was aan de kant van de Zuid-Amerikanen. Na afloop ging de aandacht echter vooral uit naar een moment in de eerste helft. Messi raakte de Algerijnse verdediger Mandy vol achter op zijn kuit met een tackle. En deze actie bleef onbestraft. Volgens de ingediende klacht verdiende de actie van Messi een rode kaart. Daarnaast wijst de Algerijnse voetbalbond op nog twee andere incidenten met een elleboog die ook tot een rode kaart hadden moeten leiden. Een van die elleboogstoten zou zijn uitgedeeld door Alexis McAllister. Algerije stelt dat deze drie incidenten glashelder waren en is ontevreden dat de VAR niet heeft ingegrepen tijdens de wedstrijd. De voetbalbond hoopt met de officiële klacht bij de FIFA gehoor te krijgen over het optreden van de arbitrage.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nederlandse voetbalclubs ontvangen flinke bedragen van de FIFA voor het afstaan van hun spelers aan het wereldkampioenschap. In totaal zijn er 33 spelers uit de Eredivisie en 5 spelers uit de Keukenkampioendivisie actief op dit toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs betalen het salaris van de spelers door tijdens het toernooi, terwijl er een risico is op blessures. Om die reden heeft de FIFA het Club Benefit Program opgezet. Voor iedere speler op het eindtoernooi keert de Wereldvoetbalbond minimaal $5.000 uit. Daarbij maakt de bond geen onderscheid tussen clubs en niveau. De teller begon al te lopen tijdens de verplichte voorbereidingsperiode. De totale opbrengst is afhankelijk van de prestaties van het land van de speler. Zelfs als een land al na de groepsfase naar huis moet, schrijft de club per speler zo'n 2 ton bij. Mocht een speler de finale halen, dan kan het bedrag oplopen tot wel een €500.000 per speler. Landskampioen PSV is met 10 WK-gangers de absolute hofleverancier en mag rekenen op een miljoenenregen. Feyenoord volgt op de tweede plek en Ajax staat derde. Ook clubs op het tweede niveau en de kleinere eredivisieteams profiteren mee. Zo schrijven Telstar en FC Volendam mooie bedragen bij, terwijl PEC Zwolle dankzij 3 WK-gangers ruim 7 ton tegemoet kan zien.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2001.
2: Oh, dat is een zware. Heel zwaar ongeval in de banden. En Jaguar zit erbij. Dat is een zeer zwaar ongeval. Dat is ook een... dat is een Prost. Dat zal Luciano Berti dan zijn. Oei. Kijk eens naast elkaar. Luciano Berti rechts. Eddie Irvine. Er is geen ruimte. Ja, een beetje enthousiast van Luciano Berti. We rijden daar bijna 314 kilometer per uur. Een van de snelste punten van het circuit. En de safety car. Oei. Wat een ongelooflijk zwaar ongeval van Luciano Berti.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De WK-selectie van het Nederlands elftal bevat dit toernooi een bijzonder duo. Brian Brobbey en Ryan Gravenberg, die ooit samen begonnen zijn in de jeugd onder 9 van Ajax, zijn door hun prestaties weer met elkaar herenigd op het hoogste niveau in Noord-Amerika. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spits van Sunderland en de middenvelder van Liverpool blikken op het WK samen terug op een gezamenlijke route. Gravenberg benadrukt dat hun sterke band al op 7-jarige leeftijd begon in de Amsterdamse jeugdopleiding. Inmiddels kijken de twee internationals met een professionele blik naar elkaars kwaliteiten voor dit eindtoernooi. Brobbey analyseert Gravenberg als een spelverdeler met een goede dieptepas en een gevaarlijk afstandsschot. Als de middenvelder scherp is, behoort hij volgens de spits tot de absolute top. Andersom is het spelpatroon tussen de twee al sinds hun 8e ongewijzigd. Gravenberg legt uit dat hij Brobbey destijds al opzocht als aanspeelpunt. Door de fysieke kracht van de spits, die zijn tegenstanders toen al goed kon afhouden, kon het team vaak direct doorvoetballen. Het is nu aan het duo om die automatisme van vroeger te laten zien op het allerhoogste niveau. Het Nederlands elftal vervolgt het WK-toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gedragen oranje shirt van aanvoerder Virgil van Dijk heeft bij een veiling een recordbedrag opgeleverd. Een Japanse bieder legde ruim 13.000 euro neer voor het tenue uit de WK-wedstrijd tegen Japan. Het gaat om het hoogste bedrag ooit voor een shirt van Van Dijk in het Nederlands elftal. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens mede-eigenaar Bob Zonderwijk van de website Match Worn Shirt, de website waar de shirts worden geveild, komt het recordbedrag door een combinatie van factoren. Het is het laatste WK voor de aanvoerder en hij scoorde in het duel tegen Japan, bovendien zijn allereerste WK-doelpunt ooit. De biedstrijd laaide flink op toen een Zuid-Koreaanse bieder en een Japanse concurrent elkaar dagenlang bleven overbieden. Uiteindelijk haakte de Zuid-Koreaan af bij een bod van 13.300 euro. Ook de shirts van Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Rein Gravenberg en Mickey van de Ven zijn populair. De bedragen voor deze tenues liepen op tot boven de 4.000 euro. Het merendeel van de 25 oranje shirts gaat naar Nederlandse verzamelaars. De opbrengst van de Nederlandse shirts gaat volledig naar het Prinses Maxima Centrum. Bij de aftrap van de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden start direct een nieuwe veilingronde. Overigens worden er shirts van 18 landen geveild. Het absolute topbedrag is voor het shirt van de Amerikaanse aanvaller Christian Pulisic. Na de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Paraguay werd daar bijna 50.000 euro voor geboden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2000.
2: Ze zitten erg dicht bij elkaar. Verstappen gaat daar een betere lijn. Die rijdt een betere lijn. Die zou een inhaalmanoeuvre kunnen. Een inhaalpoging. Maar gaat hij doen? Gaat hij doen? Einde rechterstuk komt hij eraan. Daarnaast. Ralf knijpt. Verstappen zet hem daarnaast. Och, fraai hè. Briljant. Ja, maar nu die grip zoeken. En blijven rijden. Pak dat punt maar met een opgeheven hoofd. Ik denk dat dat veel belangrijker is.
1: Grand Prix Radio.

Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Ferrari hoopt tijdens de Grand Prix van Oostenrijk met een vernieuwde motor te rijden. De FIA moet de motor nog wel officieel goedkeuren. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari heeft de motor aangepast en maakt nu gebruik van een cilinderkop van speciaal staal. Hierdoor kan de temperatuur in de verbrandingskamer flink omhoog. In samenwerking met partner Shell is er een speciale nieuwe brandstof ontwikkeld die hierbij aansluit. Ferrari hoopt met deze aanpassing het gat naar de concurrent Mercedes te verkleinen. Het is nog wel onduidelijk hoeveel van de prestatiewinst precies door de nieuwe brandstof komt en hoeveel door de motorische updates. Naast de motorische vernieuwingen brengt het team met Maranello ook een tweede aerodynamische upgrade van het seizoen mee. Eerder zorgde een aerodynamische update er al voor dat Lewis Hamilton de race in Barcelona won. De auto had toen minder luchtweerstand, meer neerwaartse druk en ging beter om met bandenslijtage dan de concurrentie. Achter de schermen onderzoekt de renstal ook nog een recente elektronische storing aan de auto van Charles Leclerc. Ja, Ferrari hoopt de strijd met klassementsleider Mercedes dus voor te kunnen gaan zetten. Het team kan in Oostenrijk echter ook een reactie verwachten van Red Bull, dat op het eigen circuit ook met een groot updatepakket komt.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een grapje op de tennisbaan heeft Corentin Moutet een boete van maar liefst €45.000 opgeleverd. De tennisbond ATP straft de Fransman hard voor onsportief gedrag tijdens het gasttoernooi in Londen, waardoor hij bijna zijn volledige prijzengeld kwijtraakt. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De situatie die ontstond na zijn gewonnen wedstrijd tegen Giovanni en Patsy Pericard. Tijdens het interview op de baan liet Moutet per ongeluk een Engels scheldwoord vallen. Toen de interviewer hem daarop corrigeerde en vertelde dat dat soort woorden niet zijn toegestaan, trok de tennisser zich daar weinig van aan. Hij herhaalde het woord vervolgens met opzet nog eens 6 keer. De interviewer besloot het gesprek daarop direct af te breken en bood haar verontschuldigingen aan het publiek. De financiële gevolgen zijn groot voor de nummer 36 van de wereld. De boete bedraagt $40.000. Met de overwinning in de eerste ronde verdiende hij $43.000. Maar door zijn uitschakeling in de tweede ronde blijft er na aftrek van de boete dus nauwelijks iets van dat prijzengeld over. Moutet laat het er overigens niet bij zitten en gaat in beroep tegen de beslissing van de tennisbond. Hij laat weten dat het allemaal als een grapje bedoeld was.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De WK-wedstrijd tussen Algerije en Argentinië die krijgt nog een staartje. De Algerijnse voetbalbond heeft namelijk een officiële klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA tegen scheidsrechter Simon Marcignac. Het Afrikaanse land pikt de beslissing van de Poolse arbiter niet tijdens het duel. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De wedstrijd tussen beide landen eindigde in een 3-0 overwinning voor titelhouder Argentinië, waarbij Lionel Messi de grote man was aan de kant van de Zuid-Amerikanen. Na afloop ging de aandacht echter vooral uit naar een moment in de eerste helft. Messi raakte de Algerijnse verdediger Mandy vol achter op zijn kuit met een tackle. En deze actie bleef onbestraft. Volgens de ingediende klacht verdiende de actie van Messi een rode kaart. Daarnaast wijst de Algerijnse voetbalbond op nog twee andere incidenten met een elleboog die ook tot een rode kaart hadden moeten leiden. Een van die elleboogstoten zou zijn uitgedeeld door Alexis McAllister. Algerije stelt dat deze drie incidenten glashelder waren en is ontevreden dat de VAR niet heeft ingegrepen tijdens de wedstrijd. De voetbalbond hoopt met de officiële klacht bij de FIFA gehoor te krijgen over het optreden van de arbitrage.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nederlandse voetbalclubs ontvangen flinke bedragen van de FIFA voor het afstaan van hun spelers aan het wereldkampioenschap. In totaal zijn er 33 spelers uit de Eredivisie en 5 spelers uit de Keukenkampioendivisie actief op dit toernooi. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Clubs betalen het salaris van de spelers door tijdens het toernooi, terwijl er een risico is op blessures. Om die reden heeft de FIFA het Club Benefit Program opgezet. Voor iedere speler op het eindtoernooi keert de Wereldvoetbalbond minimaal $5.000 uit. Daarbij maakt de bond geen onderscheid tussen clubs en niveau. De teller begon al te lopen tijdens de verplichte voorbereidingsperiode. De totale opbrengst is afhankelijk van de prestaties van het land van de speler. Zelfs als een land al na de groepsfase naar huis moet, schrijft de club per speler zo'n 2 ton bij. Mocht een speler de finale halen, dan kan het bedrag oplopen tot wel een €500.000 per speler. Landskampioen PSV is met 10 WK-gangers de absolute hofleverancier en mag rekenen op een miljoenenregen. Feyenoord volgt op de tweede plek en Ajax staat derde. Ook clubs op het tweede niveau en de kleinere eredivisieteams profiteren mee. Zo schrijven Telstar en FC Volendam mooie bedragen bij, terwijl PEC Zwolle dankzij 3 WK-gangers ruim 7 ton tegemoet kan zien.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Montero is binnen. Die staat er inmiddels al. En Albers ook, ja, die heeft dat gat erg dichtgereden. Die doet hetzelfde, hè, Jack?
3: Ja, veel te hard. Je rijdt 1 meter door. En er brandt in de pitstraat. Wij staan hier in de fik. Ik moet naar de kant. Goedemorgen.
2: Pitbrand bij Christian Albers, zoals we die in het verleden ook gezien hebben bij... Daar is het, bij Jos Verstappen. Fout, problemen, einde wedstrijd voor Christian Albers. Wat een drama.
3: Chris is eruit. Hij loopt hier bij me.
2: Albers.
3: Goeiedag, zeg.
2: Uit de auto. Auto moet weg. Nee, ga maar terug, zegt hij. Yeah, right. Dit is niet te geloven. Er staat iemand roepen. Ga maar terug, hè. Let op. Jack?
3: Ja, niet te geloven. Ze staan mensen te wijzen van kom maar weer terug, geen paniek. Oh, jongens, doe toch rustig aan. Ze zijn allemaal in het schuim aan het lopen. Dus wat gebeurt er als je de garage inholt met het schuim aan je voeten?
2: Dan glij je op je muil.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De WK-selectie van het Nederlands elftal bevat dit toernooi een bijzonder duo. Brian Brobbey en Ryan Gravenberg, die ooit samen begonnen zijn in de jeugd onder 9 van Ajax, zijn door hun prestaties weer met elkaar herenigd op het hoogste niveau in Noord-Amerika. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De spits van Sunderland en de middenvelder van Liverpool blikken op het WK samen terug op een gezamenlijke route. Gravenberg benadrukt dat hun sterke band al op 7-jarige leeftijd begon in de Amsterdamse jeugdopleiding. Inmiddels kijken de twee internationals met een professionele blik naar elkaars kwaliteiten voor dit eindtoernooi. Brobbey analyseert Gravenberg als een spelverdeler met een goede dieptepas en een gevaarlijk afstandsschot. Als de middenvelder scherp is, behoort hij volgens de spits tot de absolute top. Andersom is het spelpatroon tussen de twee al sinds hun 8e ongewijzigd. Gravenberg legt uit dat hij Brobbey destijds al opzocht als aanspeelpunt. Door de fysieke kracht van de spits, die zijn tegenstanders toen al goed kon afhouden, kon het team vaak direct doorvoetballen. Het is nu aan het duo om die automatisme van vroeger te laten zien op het allerhoogste niveau. Het Nederlands elftal vervolgt het WK-toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams teambaas James Vowles heeft er alle vertrouwen in dat coureurs Alex Albon en Carlos Sainz langer bij het Formule 1 team blijven. Volgens de teambaas is er sprake van volledige openheid over hun toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Britse team beleeft een lastige start van het seizoen, aangezien de huidige auto kampt met overgewicht en een gebrek aan neerwaartse druk. Vowles erkent dat het team de afgelopen winter het verkeerd heeft aangepakt en de prestaties van de rijders daarmee tekort heeft gedaan. Toch benadrukt hij dat er hard wordt gewerkt aan verbeteringen en moeten de updates bij de komende races het gewicht stapsgewijs omlaag brengen. Puntenfinishes in Miami, Montreal en Monaco laten juist volgens de teambaas al zien dat de auto potentie heeft. Vowles stelt dan ook dat beide coureurs achter het project staan en dat hun toekomst bij Williams ligt en geeft aan dat zij de waarde van eerlijkheid en transparantie delen. Mochten de rijders een overstap overwegen, dan zouden ze dat direct met hem bespreken zoals zij dit zowel intern als publiekelijk hebben aangegeven. Vowles voegt toe dat de coureurs logischerwijs naar topteams kijken als daar een plek vrijkomt. Het is daarom volgens hem de taak van het team om snel verbeteringen te tonen, zodat ze in de toekomst weer mee kunnen strijden om de podiumplaatsen. Albon en Sainz hebben volgens Vowles al veel tijd geïnvesteerd om van Williams hun eigen team te maken. De teambaas verwacht dan ook dat beide coureurs niet zomaar zullen vertrekken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Austin, Texas, Amerika. 2017.
2: 2, 3 en 4 in de wedstrijd. En één beeld gevangen. Vettel, Raikkonen, Verstappen. Max die een andere lijn kiest. Kimi via de binnenkant. Betere exit voor de Nederlander. Kimi is breed. Max gezien de binnenkant. Zit aan de binnenkant. Oh, gek! Dwaas! Waanzinnig! Hij heeft hem! Lewis wint de wedstrijd. Maar Verstappen heeft hem! Hij heeft hem! Fuck that shit! Dolle boel, man! Wat een inhaalactie! Geweldig!
3: Yes! Yes! Oh, that was a good one!
4: Max Verstappen, you are brilliant. Fantastic drive. What an overtake.
3: Oh, that was a good race. I really enjoyed that one.
2: Oh, here we go. Wat zijn ze nou weer aan het doen? 5 seconden penalty voor Max. Leaving the track and gaining an advantage. Bullshit.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen ter hoogte van Staphorst. De weg

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Wielerunie, UCI, heeft Mathieu van der Poel een geldboete opgelegd vanwege ongepaste kleding. De Nederlandse wielrenner moet 500 Zwitserse frank betalen, omgerekend zo'n 540 euro, vanwege zijn kledingkeuze tijdens de ronde van Zwitserland. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel zat na zijn tijdrit in de zogeheten hot seat te wachten met een ontbloot bovenlijf. De kopman van Alpecin Premier Tech zette in de ruim 23 kilometer lange tijdrit door Aarburg een scherpe tijd neer en omdat hij de snelste was, mocht hij plaatsnemen in de stoel van de leider en in die zogeheten hot seat wachten op de concurrentie. Vanwege de hitte, het was 34 graden, besloot de Nederlander zijn fietsshirt uit te trekken terwijl hij de verrichtingen van de concurrentie volgde. De Wielerbond kon die kledingkeuze niet waarderen en deelde een boete uit. Veel renners slaagden er uiteindelijk niet in om de tijd van Van der Poel te verbeteren. En de spanning was live van het gezicht van de Nederlander af te lezen toen Tadej Pogacar als allerlaatste over de streep kwam. De Sloveen bleek uiteindelijk 3100ste van een seconde sneller te zijn. Van der Poel reageerde vol ongeloof en smeet met een laconiek gebaar zijn bidon weg. Door dit minime verschil greep Van der Poel net naast een allereerste tijdritzege in zijn profcarrière.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Come around.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is helemaal dicht door dat ongeluk. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Na de overwinning van Oranje op Zweden reageerde middenvelder Frenkie de Jong fel op de kritiek die hij kreeg. Volgens de Jong snappen veel mensen die naar het voetbal kijken simpelweg niets van het spel en zijn keuzes op het veld. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong laat na de duidelijke 5-1 zege weten blij te zijn met de overtuigende uitslag. Het was vooraf de vraag of de middenvelder op tijd fit zou zijn vanwege een incident tijdens de training. Ondanks wat pijn is hij blij dat hij door de wedstrijd heen is gekomen. De Jong reageerde scherp op kritiek en deelt dat hij eerder met bondscoach Ronald Koeman heeft gesproken over zijn aanvallende bijdrage. Hij stelt dat veel mensen eigenlijk niets van voetbal snappen en denkt dat veel mensen er simpelweg geen goede kijk op hebben. Aanvoerder Virgil van Dijk nam het na afloop van de wedstrijd al op voor zijn teamgenoot. De Jong waardeert die steun en vindt dat er in Nederland wel wat meer waardering voor de spelers mag zijn. Ze hebben geen probleem met kritiek, maar het schiet volgens hem vaak zo ver door dat iemand meteen een slechte speler is. De Jong benadrukt dat ze heel veel jongens hebben die al jaren op topniveau spelen en dat allemaal goede spelers zijn. Volgens hem wil iedereen tegenwoordig maar wat roepen om uiteindelijk bekend te worden. Het belangrijkste is voor hem dat er gewonnen is. En dat is volgens hem ook voor de ploeg het allerbelangrijkste.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Circuit de Monaco. Monte Carlo. 1996.
2: David Coulthard heeft trouwens een hele vreemde helm op. Dat lijkt een reservehelm van Schumacher te zijn, een oude. En daar rolt Jos Verstappen vlak voor mijn commentaarpositie. En ik kan u melden, 110.000% zeker, dat Jos Verstappen op dit moment hier, en dan kijk ik even snel rechtsaf, de enige is die op flik staat. En hij neemt dus risico. Spannend. De Grand Prix van Monaco. De 54e editie met pole position voor Michael Schumacher, Damon Hill erachter. En Jos Verstappen die dus op slik van start gaat voor deze wedstrijd. Maar hij komt wel goed weg. In het midden zit hij. En Hill is er voorbij. Hill stond inderdaad op een beter stukje. Dit is er voorbij en rolt het veld iedereen. Aan de buitenkant Verstappen op zijn sliks. Toucheert daar. En McLaren. En die McLaren is Hakkinen. Er was een kleine touché. Ja, het is al gebeurd. Het is al gebeurd. Hij zat aan de buitenkant op zijn sliks. Je kunt het duidelijk zien bij Mika Hakkinen. En dan moet je gaan remmen. En dan heb je op je slikbanden helemaal 0,0 grip. Ja, en nu kan je makkelijk zeggen dat het een slechte keuze was. Einde verhaal voor Jos Verstappen in de eerste bocht in Monaco.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt viel op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij Staphorst was de weg helemaal dicht. Nu is er weer één rijstrook vrijgegeven. Je hebt een file van 7 kilometer vanaf Ommen en de vertraging

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao houdt zich op de knock-outfase van het wereldkampioenschap voetbal. In Kansas City speelde de WK-debutant met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De grote man aan de kant van het team van bondscoach Dick Advocaat was doelman Eloy Room. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met maar liefst 15 reddingen hield de keeper zijn doel de gehele wedstrijd schoon. Dat aantal is een officieel record op een wereldkampioenschap. Room werd na afloop uitgeroepen tot de man van de wedstrijd en kreeg zelfs felicitaties van koning Willem-Alexander. De doelman grapte na zijn optreden dat hij op Curaçao wel een standbeeld heeft verdiend. Hij noemde het de beste wedstrijd uit zijn loopbaan en vertelde dat hij heeft gedroomd van dit moment. In de openingswedstrijd tegen Duitsland incasseerde de keeper nog 7 tegendoelpunten. Na het duel met Ecuador eerde Room de overleden oud-doelman Jairzinho Peter met een uniek shirt. Door het gelijkspel blijft Curaçao in de race voor de volgende ronde. De ploeg sluit de groepsfase af met een wedstrijd tegen Ivoorkust. Bondscoach Dick Advocaat dacht na de stunt vooral aan de supporters op het eiland, waar het na het duel een echt gekkenhuis was. Volgens Advocaat steunden de mensen de ploeg al vanaf het begin en liet weten dat hij zelf minder emotioneel was dan eerder op het toernooi, omdat hij zag dat zijn team goed speelde en iets teruggaf aan het publiek.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nog viel op de A28 Zwolle-Groningen. Bij Staphorst zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier vanaf afrit Ommen. Eerder was de vertraging een stuk groter, want de weg was volledig afgesloten. Nu is het wel drukker aan het worden voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 20 minuten.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse volleyballers blijven zonder setverlies presteren in de European League. Na eerdere duels tegen Noord-Macedonië, Luxemburg, Georgië en Slowakije is nu ook Kroatië met 3-0 aan de kant gezet. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Kroatische tegenstander geldt overigens niet als een grootmacht binnen het internationale volleybal. Het land nam in het verleden slechts eenmaal deel aan het wereldkampioenschap en kwam tijdens de laatste twee Europese kampioenschappen niet voorbij de achtste finales. Voor het komende EK in september wist de ploeg zichzelf helemaal niet te plaatsen. Nederland nam in de wedstrijd snel het initiatief en na twee relatief eenvoudig binnengehaalde sets werd het in de derde set toch nog spannend. Tijdens die set gaf de ploeg een voorsprong van 14-9 uit handen, waardoor Kroatië tot 22 gelijk in het spoor bleef. Uiteindelijk drukte Oranje op de beslissende momenten door en pakte de winst met 25-23. Sil Meijs werd met 15 punten de topscorer van de wedstrijd. De Nederlandse ploeg degradeerde vorig jaar uit het hoogste niveau en probeert via dit toernooi terug te keren naar de top. De volleybalbond Nevobo laat weten dat deze overwinning een grote stap is richting de halve finale en de zogeheten Final Four. Volgens de bond domineert de ploeg het toernooi tot nu toe overtuigend, aangezien ze nog geen enkele set hebben verloren.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2016.
2: Mag Lewis de pace weer laten zakken? Dan zit Max alweer naast. Nu geen overstuur bij Max. Zit helemaal aan de buitenkant op een andere lijn. Buitenlangs. En we zijn onderweg. 31ste ronde van de Grand Prix. Komt hij uit die spray? Zit hij nog voor Sergio Perez? Ja. Zit hij aan de binnenkant bij Nico Rosberg? Ja. Zit hij dicht genoeg bij? Nee. Maar Perez ook niet. Hij remt hem wel in. Maar alleen maar om druk te zetten. Rosberg ook goed verdedigd. Kan je ook niks van zeggen. Slim. Wellicht even kwalificatiestandje. Ah, daar een momentje van Nico Rosberg. Max weer buitenlangs. Nu kan hij aanvallen. Ga naar P2. Pakt Nico Rosberg buitenlangs. Dat ene foutmomentje uit de spray. Max op 2. Hola die. Lekker hoor.
1: Grand Prix Radio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files te melden, onder andere de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 20 minuten. Dan de A35 naar de Duitse grens. Bij de grens is een ongeluk gebeurd, daar is de weg volledig afgesloten. En de andere kant op heb je daar een file staan, 3 kilometer en 25 minuten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Alexander Zverev heeft een opvallende verklaring gegeven voor zijn verlies op het tennistoernooi van Halle. De Duitser kwam met diabetes en injecteerde naar eigen zeggen te veel insuline vlak voor de wedstrijd tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zverev verloor de partij op het gras in 3 sets na een strijd van bijna 3 uur. Het werd 7-6, 4-6 en 5-7. Na afloop liet de tennisser weten dat hij enorme problemen had met zijn bloedsuikerspiegel. Zijn meter gaf vlak voor de start een hoge waarde aan, terwijl zijn eigen gevoel juist het tegenovergestelde zei. Door de foute inschatting spoot hij te veel insuline in. En om te voorkomen dat zijn bloedsuikerspiegel te gevaarlijk laag zou worden, moest de tennisser tijdens de wedstrijd noodgedwongen veel suiker wegdrinken. Zverev liet weten dat hij zich daardoor in de tweede en derde set doodziek voelde en fysiek geen vuist meer kon maken. De tennisser leeft al vanaf zijn 4e met diabetes type 1 en moet zijn hele leven al insuline injecteren. Ondanks de uitschakeling reist de kersverse Roland Garros kampioen met vertrouwen af naar Londen. Het gasttoernooi van Halle ontbreekt weliswaar nog op zijn erelijst, maar Zverev gaf aan dat hij zich qua tennis helemaal klaar voelt voor Wimbledon, dat later deze maand begint.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files te melden, onder andere de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Een kwartier over 9 kilometer. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En goed nieuws over de N35 Duitse grens Almelo. Bij Enschede is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file, ongeveer 20 minuten, maar die kan langzaam maar zeker gaan oplossen.
2: Nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams teambaas James Vowles heeft er alle vertrouwen in dat coureurs Alex Albon en Carlos Sainz langer bij het Formule 1 team blijven. Volgens de teambaas is er sprake van volledige openheid over hun toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Britse team beleeft een lastige start van het seizoen, aangezien de huidige auto kampt met overgewicht en een gebrek aan neerwaartse druk. Vowles erkent dat het team de afgelopen winter het verkeerd heeft aangepakt en de prestaties van de rijders daarmee tekort heeft gedaan. Toch benadrukt hij dat er hard wordt gewerkt aan verbeteringen en moeten de updates bij de komende races het gewicht stapsgewijs omlaag brengen. Puntenfinishes in Miami, Montreal en Monaco laten juist volgens de teambaas al zien dat de auto potentie heeft. Vowles stelt dan ook dat beide coureurs achter het project staan en dat hun toekomst bij Williams ligt en geeft aan dat zij de waarde van eerlijkheid en transparantie delen. Mochten de rijders een overstap overwegen, dan zouden ze dat direct met hem bespreken zoals zij dit zowel intern als publiekelijk hebben aangegeven. Vowles voegt toe dat de coureurs logischerwijs naar topteams kijken als daar een plek vrijkomt. Het is daarom volgens hem de taak van het team om snel verbeteringen te tonen, zodat ze in de toekomst weer mee kunnen strijden om de podiumplaatsen. Albon en Sainz hebben volgens Vowles al veel tijd geïnvesteerd om van Williams hun eigen team te maken. De teambaas verwacht dan ook dat beide coureurs niet zomaar zullen vertrekken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Aeinsring. Oostenrijk. 2002.
2: Daarachter gebeurt ook het een en ander, hoor. Wow, zware crash. En nog nieuwe safety car. Wow, wat een megaklap is dat. Een zware crash voor Sato. Die wel eens gewond kan zijn daar. En ik denk dat het Nick Heidfeld is die daardoor geschoten is. Die kwam aan de binnenkant. Ja, het is Nick Heidfeld. Weer de safety car. De doktersauto gaat er ook heen. Let op. Rechts in beeld. Daar gebeurt het. Daar komt de Sauber aan. In het gras al, hè. Daar remt hij. Hopla. Schiet door. En komt daar vol in de zijkant. Kadeng van Takuma Sato terecht.
1: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

BB. Een handjevol files te melden. Het is vandaag niet heel erg druk op de meeste plekken. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 9 kilometer en 15 minuten. En de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten voordat je naar onze Oosterbuurt.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Wielerunie, UCI, heeft Mathieu van der Poel een geldboete opgelegd vanwege ongepaste kleding. De Nederlandse wielrenner moet 500 Zwitserse frank betalen, omgerekend zo'n 540 euro, vanwege zijn kledingkeuze tijdens de Ronde van Zwitserland. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel zat na zijn tijdrit in de zogeheten hot seat te wachten met een ontbloot bovenlijf. De kopman van Alpecin Premier Tech zette in de ruim 23 kilometer lange tijdrit door Aarburg een scherpe tijd neer en omdat hij de snelste was, mocht hij plaatsnemen in de stoel van de leider en in die zogeheten hot seat wachten op de concurrentie. Vanwege de hitte, het was 34 graden, besloot de Nederlander zijn fietsshirt uit te trekken terwijl hij de verrichtingen van de concurrentie volgde. De Wielerbond kon die kledingkeuze niet waarderen en deelde een boete uit. Veel renners slaagden er uiteindelijk niet in om de tijd van Van der Poel te verbeteren. En de spanning was live van het gezicht van de Nederlander af te lezen toen Tadej Pogacar als allerlaatste over de streep kwam. De Sloveen bleek uiteindelijk 3100ste van een seconde sneller te zijn. Van der Poel reageerde vol ongeloof en smeet met een laconiek gebaar zijn bidon weg. Door dit minime verschil greep Van der Poel net naast een allereerste tijdritzege in zijn profcarrière.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld doe je er 10 minuten langer over. Twee files vanwege de Duitse grenscontroles, dat is de A1 richting de Duitse grens. Na de Lutte is je vertraging een kwartier. En op de A12 richting Duitsland, daar is het raak vanaf afrit Beek, 10 minuten vertraging hier. Op de A12 richting Den Haag, daar beland je in de file tussen de Meern en Nieuwerbrug. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is er dicht. Tot slot nog de A22 richting Beverwijk, tussen knooppunt Vels en afrit IJmuiden. Daar is een ongeluk gebeurd en ook hier is de rechte rijstrook dicht. Reken op een kwartier extra.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Na de overwinning van Oranje op Zweden reageerde middenvelder Frenkie de Jong fel op de kritiek die hij kreeg. Volgens de Jong snappen veel mensen die naar het voetbal kijken simpelweg niets van het spel en zijn keuzes op het veld. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong laat na de duidelijke 5-1 zege weten blij te zijn met de overtuigende uitslag. Het was vooraf de vraag of de middenvelder op tijd fit zou zijn vanwege een incident tijdens de training. Ondanks wat pijn is hij blij dat hij door de wedstrijd heen is gekomen. De Jong reageerde scherp op kritiek en deelt dat hij eerder met bondscoach Ronald Koeman heeft gesproken over zijn aanvallende bijdrage. Hij stelt dat veel mensen eigenlijk niets van voetbal snappen en denkt dat veel mensen er simpelweg geen goede kijk op hebben. Aanvoerder Virgil van Dijk nam het na afloop van de wedstrijd al op voor zijn teamgenoot. De Jong waardeert die steun en vindt dat er in Nederland wel wat meer waardering voor de spelers mag zijn. Ze hebben geen probleem met kritiek, maar het schiet volgens hem vaak zo ver door dat iemand meteen een slechte speler is. De Jong benadrukt dat ze heel veel jongens hebben die al jaren op topniveau spelen en dat allemaal goede spelers zijn. Volgens hem wil iedereen tegenwoordig maar wat roepen om uiteindelijk bekend te worden. Het belangrijkste is voor hem dat er gewonnen is. En dat is volgens hem ook voor de ploeg het allerbelangrijkste.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Montreal, Canada. 2014.
3: De rest van het podium geduwd. Vettel naar P3. Laatste ronde in de wedstrijd loopt. Met Daniel Ricciardo aan de leiding. Anderhalve seconde rijdt hij weer. Oh, daar is hij hoor. Daar is hij. De crash. En een zware ook. Van Felipe Massa en Sergio Perez. Twee man zijn daar in één keer weg. En dus wordt Jenson Button hier nog vierde. Wat een klapper. Oei, Felipe. Met een kopcar erbij, een safety car eraan. En de winst is voor Daniel Ricciardo.
4: Nobody can overtake you. You're going to win the race. Just stay positive on the Delta.
3: Jongen. Daniel Ricciardo op 8 juni 2014 wint hij zijn allereerste Formule 1 race in een ongelooflijk spektakel op het circuit Gilles Villeneuve.
1: Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden op de weg. Onder andere een kapotte vrachtwagen op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwebrug. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Harmelen is de vertraging 10 minuten. Verder de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen zo'n 10 minuten vertraging voordat je naar de Oosterburen kunt.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Curaçao houdt zicht op de knock-outfase van het wereldkampioenschap voetbal. In Kansas City speelde de WK-debutant met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De grote man aan de kant van het team van bondscoach Dick Advocaat was doelman Eloy Room. Opstel wanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met maar liefst 15 reddingen hield de keeper zijn doel de gehele wedstrijd schoon. Dat aantal is een officieel record op een wereldkampioenschap. Room werd na afloop uitgeroepen tot de man van de wedstrijd en kreeg zelfs felicitaties van koning Willem-Alexander. De doelman grapte na zijn optreden dat hij op Curaçao wel een standbeeld heeft verdiend. Hij noemde het de beste wedstrijd uit zijn loopbaan en vertelde dat hij heeft gedroomd van dit moment. In de openingswedstrijd tegen Duitsland incasseerde de keeper nog 7 tegendoelpunten. Na het duel met Ecuador eerde Room de overleden oud-doelman Jairzinho Peter met een uniek shirt. Door het gelijkspel blijft Curaçao in de race voor de volgende ronde. De ploeg sluit de groepsfase af met een wedstrijd tegen Ivoorkust. Bondscoach Dick Advocaat dacht na de stunt vooral aan de supporters op het eiland, waar het na het duel een echt gekkenhuis was. Volgens Advocaat steunden de mensen de ploeg al vanaf het begin en liet weten dat hij zelf minder emotioneel was dan eerder op het toernooi, omdat hij zag dat zijn team goed speelde en iets teruggaf aan het publiek.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse volleyballers blijven zonder setverlies presteren in de European League. Na eerdere duels tegen Noord-Macedonië, Luxemburg, Georgië en Slowakije is nu ook Kroatië met 3-0 aan de kant gezet. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Kroatische tegenstander geldt overigens niet als een grootmacht binnen het internationale volleybal. Het land nam in het verleden slechts eenmaal deel aan het wereldkampioenschap en kwam tijdens de laatste twee Europese kampioenschappen niet voorbij de achtste finales. Voor het komende EK in september wist de ploeg zichzelf helemaal niet te plaatsen. Nederland nam in de wedstrijd snel het initiatief en na twee relatief eenvoudig binnengehaalde sets werd het in de derde set toch nog spannend. Tijdens die set gaf de ploeg een voorsprong van 14-9 uit handen, waardoor Kroatië tot 22 gelijk in het spoor bleef. Uiteindelijk drukte Oranje op de beslissende momenten door en pakte de winst met 25-23. Sil Meijs werd met 15 punten de topscorer van de wedstrijd. De Nederlandse ploeg degradeerde vorig jaar uit het hoogste niveau en probeert via dit toernooi terug te keren naar de top. De volleybalbond Nevobo laat weten dat deze overwinning een grote stap is richting de halve finale en de zogeheten Final Four. Volgens de bond domineert de ploeg het toernooi tot nu toe overtuigend, aangezien ze nog geen enkele set hebben verloren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2011.
3: Alonso binnen. Weer naar soft. Goeie stop. Goeie stop. Belangrijk is, waar valt hij terug? Achter Vettel? Ik denk het wel. En hij komt voor de deur bij Mark Webber. Die was al gestopt. Dus is dit gewoon even gevecht voor positie. Wow, Webber, wat een ballentoonje daar dan, zeg. Zo, de knetters. Alonso verdedigt, Alonso verdedigt. Hij heeft meer gang. En dit is lef, hoor. Hier is normaal gewoon geen ruimte. Oeh, wat scheelt het weinig. Maar ook daar moet ik toegeven, de intelligentie wel van Alonso, dat hij weet wanneer hij echt moet afhaken. Maar dit was wel een heftige van Mark Webber, maar wel een goeie.
1: Grand Prix Radio.

Even dan, richting Kampen, tussen Enkhuizen en Lelystad Bataviastad sta je in de file. Het is druk bij Bataviastad en dat betekent 30 minuten extra reistijd. Tot slot nog de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alphen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Alexander Zverev heeft een opvallende verklaring gegeven voor zijn verlies op het tennistoernooi van Halle. De Duitser kwam met diabetes en injecteerde, naar eigen zeggen, te veel insuline vlak voor de wedstrijd tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zverev verloor de partij op het gras in 3 sets na een strijd van bijna 3 uur. Het werd 7-6, 4-6 en 5-7. Na afloop liet de tennisser weten dat hij enorme problemen had met zijn bloedsuikerspiegel. Zijn meter gaf vlak voor de start een hoge waarde aan, terwijl zijn eigen gevoel juist het tegenovergestelde zei. Door de foute inschatting spoot hij te veel insuline in. En om te voorkomen dat zijn bloedsuikerspiegel te gevaarlijk laag zou worden, moest de tennisser tijdens de wedstrijd noodgedwongen veel suiker wegdrinken. Zverev liet weten dat hij zich daardoor in de tweede en derde set doodziek voelde en fysiek geen vuist meer kon maken. De tennisser leeft al vanaf zijn 4e met diabetes type 1 en moet zijn hele leven al insuline injecteren. Ondanks de uitschakeling reist de kersverse Roland Garros kampioen met vertrouwen af naar Londen. Het gasttoernooi van Halle ontbreekt weliswaar nog op zijn erelijst, maar Zverev gaf aan dat hij zich qua tennis helemaal klaar voelt voor Wimbledon, dat later deze maand begint.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file staat op dit moment op de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Velp. Ook op de A1 is het druk. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertragingstijd 10 minuten. En dan nog de N307 richting Kampen. Bij Lelystad-Batavia-stad is het druk. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Williams teambaas James Fowles heeft er alle vertrouwen in dat coureurs Alex Albon en Carlos Sainz langer bij het Formule 1 team blijven. Volgens de teambaas is er sprake van volledige openheid over hun toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Britse team beleeft een lastige start van het seizoen, aangezien de huidige auto kampt met overgewicht en een gebrek aan neerwaartse druk. Fowles erkent dat het team de afgelopen winter het verkeerd heeft aangepakt en de prestaties van de rijders daarmee tekort heeft gedaan. Toch benadrukt hij dat er hard wordt gewerkt aan verbeteringen en moeten de updates bij de komende races het gewicht stapsgewijs omlaag brengen. Puntenfinishes in Miami, Montreal en Monaco laten juist volgens de teambaas al zien dat de auto potentie heeft. Fowles stelt dan ook dat beide coureurs achter het project staan en dat hun toekomst bij Williams ligt en geeft aan dat zij de waarde van eerlijkheid en transparantie delen. Mochten de rijders een overstap overwegen, dan zouden ze dat direct met hem bespreken zoals zij dit zowel intern als publiekelijk hebben aangegeven. Fowles voegt toe dat de coureurs logischerwijs naar topteams kijken als daar een plek vrijkomt. Het is daarom volgens hem de taak van het team om snel verbeteringen te tonen, zodat ze in de toekomst weer mee kunnen strijden om de podiumplaatsen. Albon en Sainz hebben volgens Fowles al veel tijd geïnvesteerd om van Williams hun eigen team te maken. De teambaas verwacht dan ook dat beide coureurs niet zomaar zullen vertrekken.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2000.
2: De safety cars oefenen dit ook. Hij rijdt rondetijden van 2 minuten 28. Dat is een minuut langzamer dan een Formule 1 auto op een baan van 6 kilometer. Dit is listig, hè? De lichten zijn nu uit. Die rijders zien het allemaal. En Michael Schumacher vertraagt. Wil langzaam rijden, zodat hij zo direct vanuit de parabolica vol door kan. En hij stopt bijna. Ja, en dan moet er iemand dus aan de zijkant. Een truc van Schumacher waarbij Jensen Button het haasje is. En Button zal nu een stop-and-go penalty moeten krijgen, omdat hij ingehaald heeft achter de safety car. Schumacher geeft het hele veld een breaktest. En Jensen Button schiet linksaf. Dit zijn Schumacher-trukken. Maar het mag. Het is niet verboden. Ja, en daar is Jensen Button er dan ook nog in de parabolica afgevlogen. Beschadigd voorwiel naar die touché met de vangrail. En ik denk dat ze bij Williams bloedlinks zijn.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Wielerunie, UCI, heeft Mathieu van der Poel een geldboete opgelegd vanwege ongepaste kleding. De Nederlandse wielrenner moet 500 Zwitserse frank betalen, omgerekend zo'n 540 euro, vanwege zijn kledingkeuze tijdens de Ronde van Zwitserland. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel zat na zijn tijdrit in de zogeheten hot seat te wachten met een ontbloot bovenlijf. De kopman van Alpecin Premier Tech zette in de ruim 23 kilometer lange tijdrit door Aarburg een scherpe tijd neer en omdat hij de snelste was, mocht hij plaatsnemen in de stoel van de leider en in die zogeheten hot seat wachten op de concurrentie. Vanwege de hitte, het was 34 graden, besloot de Nederlander zijn fietsshirt uit te trekken terwijl hij de verrichtingen van de concurrentie volgde. De Wielerbond kon die kledingkeuze niet waarderen en deelde een boete uit. Veel renners slaagden er uiteindelijk niet in om de tijd van Van der Poel te verbeteren. En de spanning was live van het gezicht van de Nederlander af te lezen toen Tadej Pogacar als allerlaatste over de streep kwam. De Sloveen bleek uiteindelijk 3100ste van een seconde sneller te zijn. Van der Poel reageerde vol ongeloof en smeet met een laconiek gebaar zijn bidon weg. Door dit minime verschil greep Van der Poel net naast een allereerste tijdritzegen in zijn profcarrière.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er 3 files in Nederland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. 2 op de A1. In de richting van Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A1 richting de Duitse grens. Daar beland je vanaf de Lutte in file 10 minuten vanwege de Duitse grenscontroles. Dan nog de N324, Nijmegen richting Os. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Na de overwinning van Oranje op Zweden reageerde middenvelder Frenkie de Jong fel op de kritiek die hij kreeg. Volgens de Jong snappen veel mensen die naar het voetbal kijken simpelweg niets van het spel en zijn keuzes op het veld. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong laat na de duidelijke 5-1 zegen weten blij te zijn met de overtuigende uitslag. Het was vooraf de vraag of de middenvelder op tijd fit zou zijn vanwege een incident tijdens de training. Ondanks wat pijn is hij blij dat hij door de wedstrijd heen is gekomen. De Jong reageerde scherp op kritiek en deelt dat hij eerder met bondscoach Ronald Koeman heeft gesproken over zijn aanvallende bijdrage. Hij stelt dat veel mensen eigenlijk niets van voetbal snappen en denkt dat veel mensen er simpelweg geen goede kijk op hebben. Aanvoerder Virgil van Dijk nam het na afloop van de wedstrijd al op voor zijn teamgenoot. De Jong waardeert die steun en vindt dat er in Nederland wel wat meer waardering voor de spelers mag zijn. Ze hebben geen probleem met kritiek, maar het schiet volgens hem vaak zo ver door dat iemand meteen een slechte speler is. De Jong benadrukt dat ze heel veel jongens hebben die al jaren op topniveau spelen en dat allemaal goede spelers zijn. Volgens hem wil iedereen tegenwoordig maar wat roepen om uiteindelijk bekend te worden. Het belangrijkste is voor hem dat er gewonnen is. En dat is volgens hem ook voor de ploeg het allerbelangrijkste.
0: Sportradio.
2: Sportradio.
0: Give me a beat.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 25 kilometer file op de Nederlandse wegen, waarvan 2 door de Duitse grenscontroles. Op de A1 richting Duitsland sta je vanaf de Lutte vast, reken hierop 10 minuten vertraging. En op de A12 richting Duitsland is het vanaf knooppunt Oud-Dijk raak 10 tot 15 minuten vertraging daar. De langste file op dit moment staat op de N381 en we richting Drachten. Tussen de aansluiting met de A28 en Hogersmilde kun je rekenen op 3 kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Curaçao houdt zicht op de knock-outfase van het wereldkampioenschap voetbal. In Kansas City speelde de WK-debutant met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De grote man aan de kant van het team van bondscoach Dick Advocaat was doelman Eloy Room. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met maar liefst 15 reddingen hield de keeper zijn doel de gehele wedstrijd schoon. Dat aantal is een officieel record op een wereldkampioenschap. Room werd na afloop uitgeroepen tot de man van de wedstrijd en kreeg zelfs felicitaties van koning Willem-Alexander. De doelman grapte na zijn optreden dat hij op Curaçao wel een standbeeld heeft verdiend. Hij noemde het de beste wedstrijd uit zijn loopbaan en vertelde dat hij heeft gedroomd van dit moment. In de openingswedstrijd tegen Duitsland incasseerde de keeper nog 7 tegendoelpunten. Na het duel met Ecuador eerde Room de overleden oud-doelman Jairzinho Peter met een uniek shirt. Door het gelijkspel blijft Curaçao in de race voor de volgende ronde. De ploeg sluit de groepsfase af met een wedstrijd tegen Ivoorkust. Bondscoach Dick Advocaat dacht na de stunt vooral aan de supporters op het eiland, waar het na het duel een echt gekkenhuis was. Volgens Advocaat steunden de mensen de ploeg al vanaf het begin en liet weten dat hij zelf minder emotioneel was dan eerder op het toernooi, omdat hij zag dat zijn team goed speelde en iets teruggaf aan het publiek.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse volleyballers blijven zonder setverlies presteren in de European League. Na eerdere duels tegen Noord-Macedonië, Luxemburg, Georgië en Slowakije is nu ook Kroatië met 3-0 aan de kant gezet. Op stelmanier hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Kroatische tegenstander geldt overigens niet als een grootmacht binnen het internationale volleybal. Het land nam in het verleden slechts eenmaal deel aan het wereldkampioenschap en kwam tijdens de laatste twee Europese kampioenschappen niet voorbij de achtste finales. Voor het komende EK in september wist de ploeg zichzelf helemaal niet te plaatsen. Nederland nam in de wedstrijd snel het initiatief en na twee relatief eenvoudig binnengehaalde sets werd het in de derde set toch nog spannend. Tijdens die set gaf de ploeg een voorsprong van 14-9 uit handen, waardoor Kroatië tot 22 gelijk in het spoor bleef. Uiteindelijk drukte Oranje op de beslissende momenten door en pakte de winst met 25-23. Sil Meijs werd met 15 punten de topscorer van de wedstrijd. De Nederlandse ploeg degradeerde vorig jaar uit het hoogste niveau en probeert via dit toernooi terug te keren naar de top. De volleybalbond Nevobo laat weten dat deze overwinning een grote stap is richting de halve finale en de zogeheten Final Four. Volgens de bond domineert de ploeg het toernooi tot nu toe overtuigend, aangezien ze nog geen enkele set hebben verloren.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Istanbul, Turkije. 2010.
2: Nou, pak de afstandsbediening, zet hem harder. Hou ik je van mijn scheur.
3: Ja, ja.
4: Het blijft lekker hoor.
3: Zo. Het enige wat er nog aan scheelt is Dolby Surround 5.2. Maar ze zijn het wel aan het oefenen bij de voetbal, weet ik. Ah, daar komt de aanval van Vettel. Ja, aan de goede kant ook nog. Sebastian Vettel, nee! Sukkels! Webber wil hem laten staan. Dit is een mega fout van Red Bull Racing. Prima dat ze de heren laten vechten. Maar no way als Mark Webber zijnde dat je gaat lopen wheelbangen met je eigen teamgenoot. Trouble in the house. Nou, hier kunnen de psychiatoren voor naar binnen gevlogen worden.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Alexander Zverev heeft een opvallende verklaring gegeven voor zijn verlies op het tennistoernooi van Halle. De Duitser kwam met diabetes en injecteerde naar eigen zeggen te veel insuline vlak voor de wedstrijd tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zverev verloor de partij op het gras in 3 sets na een strijd van bijna 3 uur. Het werd 7-6, 4-6 en 5-7. Na afloop liet de tennisser weten dat hij enorme problemen had met zijn bloedsuikerspiegel. Zijn meter gaf vlak voor de start een hoge waarde aan, terwijl zijn eigen gevoel juist het tegenovergestelde zei. Door de foute inschatting spoot hij te veel insuline in. En om te voorkomen dat zijn bloedsuikerspiegel te gevaarlijk laag zou worden, moest de tennisser tijdens de wedstrijd noodgedwongen veel suiker wegdrinken. Zverev liet weten dat hij zich daardoor in de tweede en derde set doodziek voelde en fysiek geen vuist meer kon maken. De tennisser leeft al vanaf zijn 4e met diabetes type 1 en moet zijn hele leven al insuline injecteren. Ondanks de uitschakeling reist de kersverse Roland Garros kampioen met vertrouwen af naar Londen. Het gasttoernooi van Halle ontbreekt weliswaar nog op zijn erelijst, maar Zverev gaf aan dat hij zich qua tennis helemaal klaar voelt voor Wimbledon, dat later deze maand begint.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Capri Radio. Sport in het kort.
1: Williams teambaas James Fowles heeft er alle vertrouwen in dat coureurs Alex Albon en Carlos Sainz langer bij het Formule 1 team blijven. Volgens de teambaas is er sprake van volledige openheid over hun toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Britse team beleeft een lastige start van het seizoen, aangezien de huidige auto kampt met overgewicht en een gebrek aan neerwaartse druk. Fowles erkent dat het team de afgelopen winter het verkeerd heeft aangepakt en de prestaties van de rijders daarmee tekort heeft gedaan. Toch benadrukt hij dat er hard wordt gewerkt aan verbeteringen en moeten de updates bij de komende races het gewicht stapsgewijs omlaag brengen. Puntenfinishes in Miami, Montreal en Monaco laten juist volgens de teambaas al zien dat de auto potentie heeft. Fowles stelt dan ook dat beide coureurs achter het project staan en dat hun toekomst bij Williams ligt en geeft aan dat zij de waarde van eerlijkheid en transparantie delen. Mochten de rijders een overstap overwegen, dan zouden ze dat direct met hem bespreken zoals zij dit zowel intern als publiekelijk hebben aangegeven. Fowles voegt toe dat de coureurs logischerwijs naar topteams kijken als daar een plek vrijkomt. Het is daarom volgens hem de taak van het team om snel verbeteringen te tonen, zodat ze in de toekomst weer mee kunnen strijden om de podiumplaatsen. Albon en Sainz hebben volgens Fowles al veel tijd geïnvesteerd om van Williams hun eigen team te maken. De teambaas verwacht dan ook dat beide coureurs niet zomaar zullen vertrekken.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2007.
1: Kimi Räikkönen. Geboren in 1979 in Espoo in Finland. Debuteerde in 2001 bij Sauber. Dit is zijn 120ste Grand Prix. Wordt zijn 15e overwinning. Begon hier vandaag als de man die met de kleinste kans wereldkampioen kon worden. Waarvan iedereen riep, ja, staat verklaring die zondag niet met lege handen. Ach ja, nee, dan moet er wel zoveel gebeuren. Ja, die dingen gebeuren. Dat is de autoracerij. Dat is lastig. Dat heeft Lewis Hamilton ondervonden. Na een probleempje in de eerste ronde waarbij hij te wijd ging. Daarna zijn auto die hij mee overhield. En Finland kan hem gaan bijschrijven, want daar komt Kimi Räikkönen. Hij wordt wereldkampioen 2007. En wat zal hij daar blij mee zijn. Hopelijk ontdooit hij een beetje. Maar hij heeft hem gewoon in de pocket. Zwart-wit geblokt, gezwaaid voor de wereldkampioen. Kimi Räikkönen, massa op een tweede plaats op 1,4 seconden.
2: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Wielerunie, UCI, heeft Mathieu van der Poel een geldboete opgelegd vanwege ongepaste kleding. De Nederlandse wielrenner moet 500 Zwitserse frank betalen, omgerekend zo'n 540 euro, vanwege zijn kledingkeuze tijdens de Ronde van Zwitserland. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel zat na zijn tijdrit in de zogeheten hot seat te wachten met een ontbloot bovenlijf. De kopman van Alpecin Premier Tech zette in de ruim 23 kilometer lange tijdrit door Aarburg een scherpe tijd neer en omdat hij de snelste was, mocht hij plaatsnemen in de stoel van de leider en in die zogeheten hot seat wachten op de concurrentie. Vanwege de hitte, het was 34 graden, besloot de Nederlander zijn fietsshirt uit te trekken terwijl hij de verrichtingen van de concurrentie volgde. De Wielerbond kon die kledingkeuze niet waarderen en deelde een boete uit. Veel renners slaagden er uiteindelijk niet in om de tijd van Van der Poel te verbeteren. En de spanning was live van het gezicht van de Nederlander af te lezen toen Tadej Pogacar als allerlaatste over de streep kwam. De Sloveen bleek uiteindelijk 3100ste van een seconde sneller te zijn. Van der Poel reageerde vol ongeloof en smeet met een laconiek gebaar zijn bidon weg. Door dit minime verschil greep Van der Poel net naast een allereerste tijdritzege in zijn profcarrière.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Na de overwinning van Oranje op Zweden reageerde middenvelder Frenkie de Jong fel op de kritiek die hij kreeg. Volgens de Jong snappen veel mensen die naar het voetbal kijken simpelweg niets van het spel en zijn keuzes op het veld. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong laat na de duidelijke 5-1 zegen weten blij te zijn met de overtuigende uitslag. Het was vooraf de vraag of de middenvelder op tijd fit zou zijn vanwege een incident tijdens de training. Ondanks wat pijn is hij blij dat hij door de wedstrijd heen is gekomen. De Jong reageerde scherp op kritiek en deelt dat hij eerder met bondscoach Ronald Koeman heeft gesproken over zijn aanvallende bijdrage. Hij stelt dat veel mensen eigenlijk niets van voetbal snappen en denkt dat veel mensen er simpelweg geen goede kijk op hebben. Aanvoerder Virgil van Dijk nam het na afloop van de wedstrijd al op voor zijn teamgenoot. De Jong waardeert die steun en vindt dat er in Nederland wel wat meer waardering voor de spelers mag zijn. Ze hebben geen probleem met kritiek, maar het schiet volgens hem vaak zo ver door dat iemand meteen een slechte speler is. De Jong benadrukt dat ze heel veel jongens hebben die al jaren op topniveau spelen en dat allemaal goede spelers zijn. Volgens hem wil iedereen tegenwoordig maar wat roepen om uiteindelijk bekend te worden. Het belangrijkste is voor hem dat er gewonnen is. En dat is volgens hem ook voor de ploeg het allerbelangrijkste.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2016.
2: Maar de kop van de wedstrijd gaat de laatste ronde in. Door de grote prijs van Oostenrijk. Op weg naar een winst. En is die voor Rosberg? Of is die voor Lewis Hamilton? Voor Lewis zou het zijn 46e worden. Daar komt hij, daar komt hij. Hij zit er helemaal klaar voor. Nico Rosberg verdedigt de binnenkant. Lewis Hamilton langs de buitenkant. En wordt dit Tranendal? Ja hoor, dit wordt Tranendal. Nu is het een keertje Nico Rosberg die zijn ballen toont en hem laat staan. En weer de voorvleugel eraf. Dit wordt er nog één. Man, wat een gekke huis in de laatste ronde al hier. Lewis Hamilton wint hem. Het is niet zijn schuld, want Rosberg liet hem staan. En dus is daar de winst. En P2, holadier, voor Max Verstappen. Wat een wedstrijd. Wat een race.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Curaçao houdt zich op de knock-outfase van het wereldkampioenschap voetbal. In Kansas City speelde de WK-debutant met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De grote man aan de kant van het team van bondscoach Dick Advocaat was doelman Eloy Room. Op stel manier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Met maar liefst 15 reddingen hield de keeper zijn doel de gehele wedstrijd schoon. Dat aantal is een officieel record op een wereldkampioenschap. Room werd na afloop uitgeroepen tot de man van de wedstrijd en kreeg zelfs felicitaties van koning Willem-Alexander. De doelman grapte na zijn optreden dat hij op Curaçao wel een standbeeld heeft verdiend. Hij noemde het de beste wedstrijd uit zijn loopbaan en vertelde dat hij heeft gedroomd van dit moment. In de openingswedstrijd tegen Duitsland incasseerde de keeper nog 7 tegendoelpunten. Na het duel met Ecuador eerde Room de overleden oud-doelman Jairzinho Peter met een uniek shirt. Door het gelijkspel blijft Curaçao in de race voor de volgende ronde. De ploeg sluit de groepsfase af met een wedstrijd tegen Ivoorkust. Bondscoach Dick Advocaat dacht na de stunt vooral aan de supporters op het eiland, waar het na het duel een echt gekkenhuis was. Volgens Advocaat steunden de mensen de ploeg al vanaf het begin en liet weten dat hij zelf minder emotioneel was dan eerder op het toernooi, omdat hij zag dat zijn team goed speelde en iets teruggaf aan het publiek.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse volleyballers blijven zonder setverlies presteren in de European League. Na eerdere duels tegen Noord-Macedonië, Luxemburg, Georgië en Slowakije is nu ook Kroatië met 3-0 aan de kant gezet. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Kroatische tegenstander geldt overigens niet als een grootmacht binnen het internationale volleybal. Het land nam in het verleden slechts eenmaal deel aan het wereldkampioenschap en kwam tijdens de laatste twee Europese kampioenschappen niet voorbij de achtste finales. Voor het komende EK in september wist de ploeg zichzelf helemaal niet te plaatsen. Nederland nam in de wedstrijd snel het initiatief en na twee relatief eenvoudig binnengehaalde sets werd het in de derde set toch nog spannend. Tijdens die set gaf de ploeg een voorsprong van 14-9 uit handen, waardoor Kroatië tot 22 gelijk in het spoor bleef. Uiteindelijk drukte Oranje op de beslissende momenten door en pakte de winst met 25-23. Sil Meijs werd met 15 punten de topscorer van de wedstrijd. De Nederlandse ploeg degradeerde vorig jaar uit het hoogste niveau en probeert via dit toernooi terug te keren naar de top. De volleybalbond Nevobo laat weten dat deze overwinning een grote stap is richting de halve finale en de zogeheten Final Four. Volgens de bond domineert de ploeg het toernooi tot nu toe overtuigend, aangezien ze nog geen enkele set hebben verloren.
0: Sportradio.

Naast mij zitten de Brazilianen. Die worden natuurlijk helemaal gek. Die worden helemaal stanakelgek. Ploffen de ramen er zo direct uit of niet? Het begon voor de kleine Braziliaan allemaal in 1993 in het Jordan Hart. Daar bleef hij lang. Hij bleef tot en met 96 al daar. Ging in 97 naar Stewartsport. Bleef daar tot en met vorig jaar 99 en werd toen naar Ferrari gehaald. Heeft alles bij elkaar 113 punten gehaald. En dit is zijn 123ste grote prijs. De emoties bij de Brazilianen komen omhoog. De Ferrari-monteurs hangen hoger dan hoog in de hekken. Ik maak een diepe buiging voor de kleine Braziliaan Rubens Barrichello. Hij is de grote overwinnaar van de grote prijs van Duitsland. Briljant. Briljant. Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Alexander Zverev heeft een opvallende verklaring gegeven voor zijn verlies op het tennistoernooi van Halle. De Duitser kwam met diabetes en injecteerde naar eigen zeggen te veel insuline vlak voor de wedstrijd tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zverev verloor de partij op het gras in 3 sets na een strijd van bijna 3 uur. Het werd 7-6, 4-6 en 5-7. Na afloop liet de tennisser weten dat hij enorme problemen had met zijn bloedsuikerspiegel. Zijn meter gaf vlak voor de start een hoge waarde aan, terwijl zijn eigen gevoel juist het tegenovergestelde zei. Door de foute inschatting spoot hij te veel insuline in. En om te voorkomen dat zijn bloedsuikerspiegel te gevaarlijk laag zou worden, moest de tennisser tijdens de wedstrijd noodgedwongen veel suiker wegdrinken. Zverev liet weten dat hij zich daardoor in de tweede en derde set doodziek voelde en fysiek geen vuist meer kon maken. De tennisser leeft al vanaf zijn 4e met diabetes type 1 en moet zijn hele leven al insuline injecteren. Ondanks de uitschakeling reist de kersverse Roland Garros kampioen met vertrouwen af naar Londen. Het gasttoernooi van Halle ontbreekt weliswaar nog op zijn erelijst, maar Zverev gaf aan dat hij zich qua tennis helemaal klaar voelt voor Wimbledon, dat later deze maand begint.
2: Dit is
0: jouw sportradio. 1, 2, 3.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Williams teambaas James Vowles heeft er alle vertrouwen in dat coureurs Alex Albon en Carlos Sainz langer bij het Formule 1 team blijven. Volgens de teambaas is er sprake van volledige openheid over hun toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Britse team beleeft een lastige start van het seizoen, aangezien de huidige auto kampt met overgewicht en een gebrek aan neerwaartse druk. Vowles erkent dat het team de afgelopen winter het verkeerd heeft aangepakt en de prestaties van de rijders daarmee tekort heeft gedaan. Toch benadrukt hij dat er hard wordt gewerkt aan verbeteringen en moeten de updates bij de komende races het gewicht stapsgewijs omlaag brengen. Puntenfinishes in Miami, Montreal en Monaco laten juist volgens de teambaas al zien dat de auto potentie heeft. Vowles stelt dan ook dat beide coureurs achter het project staan en dat hun toekomst bij Williams ligt en geeft aan dat zij de waarde van eerlijkheid en transparantie delen. Mochten de rijders een overstap overwegen, dan zouden ze dat direct met hem bespreken zoals zij dit zowel intern als publiekelijk hebben aangegeven. Vowles voegt toe dat de coureurs logischerwijs naar topteams kijken als daar een plek vrijkomt. Het is daarom volgens hem de taak van het team om snel verbeteringen te tonen, zodat ze in de toekomst weer mee kunnen strijden om de podiumplaatsen. Albon en Sainz hebben volgens Vowles al veel tijd geïnvesteerd om van Williams hun eigen team te maken. De teambaas verwacht dan ook dat beide coureurs niet zomaar zullen vertrekken.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hungaroring. Hongarije. 2019.
2: Vettel snelst in sector 1. Maar dit deel, daar was de Ferrari niet goed. En daar gaat Verstappen naar 26-4 in de middensector. En Bottas duikt daar weer onder. Oh, 26-4. Oh, wat zit er dicht bij elkaar. Charles Leclerc gaat van 5 naar P2. Aan boord bij Max. Staat nu nog steeds eerste. P1, pole position. 1-14-5. 1-14-5. Pole position. Blijft staan. Bottas haalt het niet. 1-14-5. Leclerc niet. Hamilton niet. Sebastian Vettel niet. Pole. Hij heeft hem. Geweldig. Bril fucking Jant. 1-14-5-7-2. En ik wil hem horen uit die auto. Wat een dag.
3: Better late than never, mate. Better late than never. Congratulations.
4: Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
3: Mate, incredible, that. Incredible.
1: Grand Prix Radio.

met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Wielerunie, UCI, heeft Mathieu van der Poel een geldboete opgelegd vanwege ongepaste kleding. De Nederlandse wielrenner moet 500 Zwitserse frank betalen, omgerekend zo'n 540 euro, vanwege zijn kledingkeuze tijdens de Ronde van Zwitserland. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel zat na zijn tijdrit in de zogeheten hot seat te wachten met een ontbloot bovenlijf. De kopman van Alpecin Premier Tech zette in de ruim 23 kilometer lange tijdrit door Aarburg een scherpe tijd neer en omdat hij de snelste was, mocht hij plaatsnemen in de stoel van de leider en in die zogeheten hot seat wachten op de concurrentie. Vanwege de hitte, het was 34 graden, besloot de Nederlander zijn fietsshirt uit te trekken terwijl hij de verrichtingen van de concurrentie volgde. De Wielerbond kon die kledingkeuze niet waarderen en deelde een boete uit. Veel renners slaagden er uiteindelijk niet in om de tijd van Van der Poel te verbeteren. En de spanning was live van het gezicht van de Nederlander af te lezen toen Tadej Pogacar als allerlaatste over de streep kwam. De Sloveen bleek uiteindelijk 3100ste van een seconde sneller te zijn. Van der Poel reageerde vol ongeloof en smeet met een laconiek gebaar zijn bidon weg. Door dit minime verschil greep Van der Poel net naast een allereerste tijdritzege in zijn profcarrière.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Na de overwinning van Oranje op Zweden reageerde middenvelder Frenkie de Jong fel op de kritiek die hij kreeg. Volgens de Jong snappen veel mensen die naar het voetbal kijken simpelweg niets van het spel en zijn keuzes op het veld. Opstel wanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong laat na de duidelijke 5-1 zege weten blij te zijn met de overtuigende uitslag. Het was vooraf de vraag of de middenvelder op tijd fit zou zijn vanwege een incident tijdens de training. Ondanks wat pijn is hij blij dat hij door de wedstrijd heen is gekomen. De Jong reageerde scherp op kritiek en deelt dat hij eerder met bondscoach Ronald Koeman heeft gesproken over zijn aanvallende bijdrage. Hij stelt dat veel mensen eigenlijk niets van voetbal snappen en denkt dat veel mensen er simpelweg geen goede kijk op hebben. Aanvoerder Virgil van Dijk nam het na afloop van de wedstrijd al op voor zijn teamgenoot. De Jong waardeert die steun en vindt dat er in Nederland wel wat meer waardering voor de spelers mag zijn. Ze hebben geen probleem met kritiek, maar het schiet volgens hem vaak zo ver door dat iemand meteen een slechte speler is. De Jong benadrukt dat ze heel veel jongens hebben die al jaren op topniveau spelen en dat allemaal goede spelers zijn. Volgens hem wil iedereen tegenwoordig maar wat roepen om uiteindelijk bekend te worden. Het belangrijkste is voor hem dat er gewonnen is. En dat is volgens hem ook voor de ploeg het allerbelangrijkste.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 1998.
2: Poging nummer 2 om de Grand Prix van Canada van start te krijgen met wederom die bottleneck. En wie heeft er nu de beste start? Weer rijdt Coulthard goed weg. Maar nu is Hakkinen ook goed weg hoor. En Schumacher verliest nu plaats. Oh, oh, oh. Is het Coulthard? Ja, dat is Coulthard. En Coulthard rijdt heel langzaam en daar gaat de volgende. Weer is Alesi erbij betrokken en weer is het Jarno Trulli. Safety car situatie. Safety car situatie. Neutralisatie van de wedstrijd. En dit is wat er gebeurt. Let op. Links in beeld. Mika Hakkinen. Schakel door. Schakel door. Daar is hij al stuk. Paf. Bij het naar de tweede of derde versnelling gaan is het gedaan. En het kan dus wel zijn gebroken aandrijf vast zijn. Dan tettert Ralf Schumacher door het gras. Moet iedereen gaan remmen. Trulli wordt daar geraakt door Alexander Woods. Woods duwt hem aan de zijkant. En ook Mika Salo is erbij betrokken. Kijk, nu staan die hete uitlaten op dat bodywork bij Alesi. Ja, en dat begint wel te fikken.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Curaçao houdt zich op de knock-outfase van het wereldkampioenschap voetbal. In Kansas City speelde de WK-debutant met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De grote man aan de kant van het team van bondscoach Dick Advocaat was doelman Eloy Room. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met maar liefst 15 reddingen hield de keeper zijn doel de gehele wedstrijd schoon. Dat aantal is een officieel record op een wereldkampioenschap. Room werd na afloop uitgeroepen tot de man van de wedstrijd en kreeg zelfs felicitaties van koning Willem-Alexander. De doelman grapte na zijn optreden dat hij op Curaçao wel een standbeeld heeft verdiend. Hij noemde het de beste wedstrijd uit zijn loopbaan en vertelde dat hij heeft gedroomd van dit moment. In de openingswedstrijd tegen Duitsland incasseerde de keeper nog 7 tegendoelpunten. Na het duel met Ecuador eerde Room de overleden oud-doelman Jairzinho Peter met een uniek shirt. Door het gelijkspel blijft Curaçao in de race voor de volgende ronde. De ploeg sluit de groepsfase af met een wedstrijd tegen Ivoorkust. Bondscoach Dick Advocaat dacht na de stunt vooral aan de supporters op het eiland, waar het na het duel een echt gekkenhuis was. Volgens Advocaat steunden de mensen de ploeg al vanaf het begin en liet weten dat hij zelf minder emotioneel was dan eerder op het toernooi, omdat hij zag dat zijn team goed speelde en iets teruggaf aan het publiek.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Alexander Zverev heeft een opvallende verklaring gegeven voor zijn verlies op het tennistoernooi van Halle. De Duitser kwam met diabetes en injecteerde naar eigen zeggen te veel insuline vlak voor de wedstrijd tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Zverev verloor de partij op het gras in 3 sets na een strijd van bijna 3 uur. Het werd 7-6, 4-6 en 5-7. Na afloop liet de tennisser weten dat hij enorme problemen had met zijn bloedsuikerspiegel. Zijn meter gaf vlak voor de start een hoge waarde aan, terwijl zijn eigen gevoel juist het tegenovergestelde zei. Door de foute inschatting spoot hij te veel insuline in. En om te voorkomen dat zijn bloedsuikerspiegel te gevaarlijk laag zou worden, moest de tennisser tijdens de wedstrijd noodgedwongen veel suiker wegdrinken. Zverev liet weten dat hij zich daardoor in de tweede en derde set doodziek voelde en fysiek geen vuist meer kon maken. De tennisser leeft al vanaf zijn 4e met diabetes type 1 en moet zijn hele leven al insuline injecteren. Ondanks de uitschakeling reist de kersverse Roland Garros kampioen met vertrouwen af naar Londen. Het gasttoernooi van Halle ontbreekt weliswaar nog op zijn erelijst, maar Zverev gaf aan dat hij zich qua tennis helemaal klaar voelt voor Wimbledon, dat later deze maand begint.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Donington Park, Engeland. 1993.
3: Het licht op rood. En dan op groen en we zijn weg. Oh, Senna heeft een slechte start. Goeie start van Carl Wendlinger. Ayrton Senna leek wat langzamer weg. Zit er aan de buitenkant bij Schumacher. Senna aan de binnenkant nu van Schumacher. En Senna komt weer terug. Normaal zoekt er natuurlijk ook de natte lijnen op. En kijk eens hoe mooi hij dat weer doet. Zit alweer terug op de derde plaats. Prost, voor Damon Hill, dan Senna. Wendlinger, daarachter is een gevecht met Andretti en Schumacher. En daar gaat Senna naar de tweede plaats. Hij is snel in de regen, dat weten we. En daar het gevecht met Schumacher. Het is de Sauber van Wendlinger geweest. Ook hij heeft te veel risico genomen in de beginfase van de wedstrijd. De Senna gaat voor de leiding aan de binnenzijde. Prachtig in Redgate Corner. En Senna leidt. Vijfde bij de start, eerste bij de eerste doorkomst. En dan zijn er mensen die roepen dat je niet hardop mag roepen dat je goed kan rijden in de regen. Goed, het bewijs is hier. Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Williams-teambaas James Fowles heeft er alle vertrouwen in dat coureurs Alex Albon en Carlos Sainz langer bij het Formule 1-team blijven. Volgens de teambaas is er sprake van volledige openheid over hun toekomst. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Britse team beleeft een lastige start van het seizoen, aangezien de huidige auto kampt met overgewicht en een gebrek aan neerwaartse druk. Fowles erkent dat het team de afgelopen winter het verkeerd heeft aangepakt en de prestaties van de rijders daarmee tekort heeft gedaan. Toch benadrukt hij dat er hard wordt gewerkt aan verbeteringen en moeten de updates bij de komende races het gewicht stapsgewijs omlaag brengen. Puntenfinishes in Miami, Montreal en Monaco laten juist volgens de teambaas al zien dat de auto potentie heeft. Fowles stelt dan ook dat beide coureurs achter het project staan en dat hun toekomst bij Williams ligt en geeft aan dat zij de waarde van eerlijkheid en transparantie delen. Mochten de rijders een overstap overwegen, dan zouden ze dat direct met hem bespreken zoals zij dit zowel intern als publiekelijk hebben aangegeven. Fowles voegt toe dat de coureurs logischerwijs naar topteams kijken als daar een plek vrijkomt. Het is daarom volgens hem de taak van het team om snel verbeteringen te tonen, zodat ze in de toekomst weer mee kunnen strijden om de podiumplaatsen. Albon en Sainz hebben volgens Fowles al veel tijd geïnvesteerd om van Williams hun eigen team te maken. De teambaas verwacht dan ook dat beide coureurs niet zomaar zullen vertrekken.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De Internationale Wielerunie, UCI, heeft Mathieu van der Poel een geldboete opgelegd vanwege ongepaste kleding. De Nederlandse wielrenner moet 500 Zwitserse frank betalen, omgerekend zo'n 540 euro, vanwege zijn kledingkeuze tijdens de Ronde van Zwitserland. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Poel zat na zijn tijdrit in de zogeheten hot seat te wachten met een ontbloot bovenlijf. De kopman van Alpecin Premier Tech zette in de ruim 23 kilometer lange tijdrit door Aarburg een scherpe tijd neer en omdat hij de snelste was, mocht hij plaatsnemen in de stoel van de leider en in die zogeheten hot seat wachten op de concurrentie. Vanwege de hitte, het was 34 graden, besloot de Nederlander zijn fietsshirt uit te trekken terwijl hij de verrichtingen van de concurrentie volgde. De Wielerbond kon die kledingkeuze niet waarderen en deelde een boete uit. Veel renners slaagden er uiteindelijk niet in om de tijd van Van der Poel te verbeteren. En de spanning was live van het gezicht van de Nederlander af te lezen toen Tadej Pogacar als allerlaatste over de streep kwam. De Sloveen bleek uiteindelijk 3100ste van een seconde sneller te zijn. Van der Poel reageerde vol ongeloof en smeet met een laconiek gebaar zijn bidon weg. Door dit minime verschil greep Van der Poel net naast een allereerste tijdritzege in zijn profcarrière.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Suzuka. Japan. 2005.
3: Montero is binnen. Die staat er inmiddels al. En Albers ook, ja, die heeft dat gat erg tegen. Die doet hetzelfde, hè, Jack?
4: Ja, veel te hard. Je rijdt 1 meter door. En de brand in de pitstraat. Wij staan hier in de fik. Ik moet naar de kant. Goedemorgen.
3: Pitbrand bij Christian Albers, zoals we die in het verleden ook gezien hebben bij... Daar is het, bij Jos Verstappen. Fout, problemen, einde wedstrijd voor Christian Albers. Wat een drama.
4: Chris is eruit. Hij loopt hier bij me.
3: Albers.
4: Goeiedag, zeg.
3: Uit de auto. Auto moet weg. Nee, ga maar terug, zegt hij. Yeah, right. Dit is niet te geloven. Er staat iemand te roepen. Ga maar terug, hè. Let op. Jack?
4: Ja, niet te geloven. Ze staan mensen te wijzen van kom maar weer terug. Geen paniek. Oh, oh, oh, oh, oh. Jongens, doe toch rustig aan. Ze zijn allemaal in het schuim aan het lopen. Dus wat gebeurt er als je de garage inholt met het schuim aan je voeten?
3: Dan glij je op je muil.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Na de overwinning van Oranje op Zweden reageerde middenvelder Frenkie de Jong fel op de kritiek die hij kreeg. Volgens de Jong snappen veel mensen die naar het voetbal kijken simpelweg niets van het spel en zijn keuzes op het veld. Opstel wanneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong laat na de duidelijke 5-1 zege weten blij te zijn met de overtuigende uitslag. Het was vooraf de vraag of de middenvelder op tijd fit zou zijn vanwege een incident tijdens de training. Ondanks wat pijn is hij blij dat hij door de wedstrijd heen is gekomen. De Jong reageerde scherp op kritiek en deelt dat hij eerder met bondscoach Ronald Koeman heeft gesproken over zijn aanvallende bijdrage. Hij stelt dat veel mensen eigenlijk niets van voetbal snappen en denkt dat veel mensen er simpelweg geen goede kijk op hebben. Aanvoerder Virgil van Dijk nam het na afloop van de wedstrijd al op voor zijn teamgenoot. De Jong waardeert die steun en vindt dat er in Nederland wel wat meer waardering voor de spelers mag zijn. Ze hebben geen probleem met kritiek, maar het schiet volgens hem vaak zo ver door dat iemand meteen een slechte speler is. De Jong benadrukt dat ze heel veel jongens hebben die al jaren op topniveau spelen en dat allemaal goede spelers zijn. Volgens hem wil iedereen tegenwoordig maar wat roepen om uiteindelijk bekend te worden. Het belangrijkste is voor hem dat er gewonnen is. En dat is volgens hem ook voor de ploeg het allerbelangrijkste.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.